U hoorde Gemma Bartagnoli, sopraan, Sara Mingardo alt en het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini in het Stabat Mater van Pergolesi. Ja, dit Stabat Mater, dat laat je niet onbewogen. Het is vooral voor vrouwen een zeer geliefd stuk. Waarschijnlijk door de identificatie met de moedergevoelens. Leuk om te vermelden is dat het stuk in een meezingconcert wordt aangeboden door de stichting Passieprojecten. Op 16 februari kunnen sopranen en alten de koorbewerking meezingen vanaf 11 uur in de Dominicuskerk in Amsterdam. Informatie kunt u krijgen via de website passieprojecten.nl. Passieprojecten.nl als u wilt meezingen in het Stabat Mater van Pergolesi. En dan morgen Bachs bewerking van Pergolesi. Maar nu eerst nog tot slot wat lichters. Het concert voor drie klavercimbals in D-klein, BWV 1063... dat Bach waarschijnlijk met zijn zonen speelde in Café Zimmermann in Leipzig. Zo op de zondag tussen de kerkdiensten door. Een jam-session zou je kunnen zeggen. U hoort het gelijknamig muziekgezelschap Café Zimmermann dus.

En dat was dus tot slot van deze uitzending, maar ook van deze week bij de Dag zonder Bach. Twee uitvoeringen, alle twee door die Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Eerst het Vivaldi-concert voor vier violen van Antonio Vivaldi dus in B klein. En daarna de bewerking van Johann Sebastian Bach van een concert voor vier klavercymbals in A klein van Johann Sebastian Bach. Dus achtereenvolgens Vivaldi en Bach, zo'n beetje met dezelfde muziek. En daar moet u het dan mee doen, ook tijdens dit weekend. Maar maandag dan zijn we er weer. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag, prettig weekend en tot de volgende.

Goedemiddag, en daar zijn we weer aan het begin van de week. Geen dag zonder Bach. Een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Maar u weet het wellicht, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En op zaterdag en zondag, wel, dan moet u zelf maar iets verzinnen en uit de platenkast halen. Mijn naam, ik ben de presentator, is Joop van Zijl. En dit programma wordt samengesteld en van de broodnodige duidelijke informatie voorzien door Govert Jan Bach. Wel, we beginnen vandaag in de week met aandacht voor de Matthäuspassion. Omdat het seizoen voor de Matthäuspassie deze week aanbreekt. En dat heet dan de 40-dagen-tijd, de tijd voor Pasen. We gaan stap voor stap door de hele Matthäuspassie, iedere aflevering een stukje. En we beginnen met de zogenaamde receptie van de Matthäuspassion. Met andere woorden, hoe de Matthäuspassie ontvangen werd, gehoord wordt tot nu toe. Kijk, uit de tijd van Bach, dan weten we daar bedroevend weinig van. Behalve dat de koster van de Thomaskirche noteerde met 2 orgels. Nou, daarover later meer. Luistert u eerst maar eens naar deze uitvoering van het beginkoor van de Matthäuspassie. Wellicht hoort u iets verrassends.

Dat was een uitvoering van de versie van de Matthäuspassie uit 1841. En dat was een heruitvoering in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy in de Thomaskirche in Leipzig, jawel. En het was een opname van Christoph Spering met zijn Chorus Musicus en Das Neue Orchester. Wel, we mogen Felix, als we hem zo familiair mogen noemen, Felix Mendelssohn, zeer dankbaar zijn. Want na de dood van Bach in 1750 geraakte veel van zijn kerkelijke muziek in de vergetelheid. De muzici bleven wel degelijk Bachs klavierwerken spelen, maar men was nog amper op de hoogte van zijn kolossale vocale oeuvre en dat is haast onbegrijpelijk. En uiteindelijk is daar haast niets van gedrukt tijdens Bachs leven. De Matthäuspassie van Mendelssohn was zeer verschillend van de oorspronkelijke. Luistert u maar naar deze aria.

Ja, verrassing. Inderdaad, u hoorde in het Bous und Roy geen alt, maar een sopraan. Mendelssohn veranderde veel in de stemmen en instrumenten. En ook bracht Felix Mendelssohn veel coupures aan. Maar toch is een heruitvoering een daad waar we hem zeer dankbaar voor moeten zijn. En dat is een heel verhaal. Het kwam door de zonen van Bach dat er toch zo nu en dan een vocaal stuk van hun vader werd uitgevoerd. De zonen van Bach, die muzikus werden, gaven ook veel les. En zo gaf de oudste zoon, Wilhelm Friedemann, nog klavecimbelles aan een zekere Sarah Levy. En u wilde het geval dat deze Sarah Levy de zus was van Mendelssohns grootmoeder Bella. Bella Salomon, ook wel Babette genoemd. Bella Salomon was ook lid van het koor van de Berlin Zingacademie en de dirigent al daar, dat was Karl Friedrich Zelter. En hij had ook een grote voorliefde had ze voor de werken van Bach, al dan niet onder invloed van Sarah. En zong met zijn koor zo nu en dan een stuk uit de Matthäuspassie. Feit is dat ook de jonge Felix Mendelssohn en zijn zus Fanny lid werden van dit koor en zo de liefde voor Bachs muziek ingelepeld kregen. Het werd kerstmis 1723 en oma Bella Salomon vroeg aan haar 14-jarige kleinzoon of die soms een wens voor onder de kerstboom had. Nou, bovenaan zijn verlanglijstje stond een kopie van de Matthäuspassie. Sokken en wanten, dat had hij niet zo nodig, want de familie was erg rijk. Want hij wist van tante Sarah dat die ergens moest zijn, die kopie. Dit cadeau betekende een mijlpaal in zijn leven en het werd een van de grootste doelen in zijn jonge leven om de Matthäuspassie van Bach in ere te herstellen. En dat gebeurde 6 jaar later in 1829. De oude instrumenten werden vervangen door nieuwere. Luistert u maar naar het O Schmerz. Geen blokfluiten meer. Die waren naar het museum verhuisd, maar dwarsfluiten.

En dat was O Schmerz uit de Mendelssohn Matthäuspassie, zullen we maar zeggen. De Matthäuspassie in de versie van 1841 in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy. Uitgevoerd door Chorus Musicus en Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. De Matthäuspassie klonk nu voor het eerst in zijn geschiedenis niet in een kerkelijke context, maar in een concertzaal. En niet met 24 mannelijke zangers die Bach gebruikt had, maar met een gemengd massaal koor van 158 zangers. De hobo's waren vervangen door klarinetten en heel veel aria's werden geschrapt. Men kon de zangers nu zien en er mocht worden geapplaudisseerd. Eigenlijk voeren we in Nederland de Matthäuspassie nog steeds uit in deze Mendelssohn-setting, dus als concert, of dit nu in een concertzaal of in een kerk gebeurt. En dat leidt ons dan een tijdje terug naar Amsterdam, waar we een opname uit 1939 van hebben, uit het Concertgebouw. U hoort het Concertgebouworkest, Toonkunst Amsterdam, het geheel onder leiding van de dirigent, dat was hij toen, Willem Mengelberg.

Dat was de uitvoering van het beginkoor, opgenomen in 1939 in het Concertgebouw in Amsterdam. Opname van het Toonkunstkoor Amsterdam, het Koninklijk Concertgebouworkest. Ja, dat zeggen we nu, maar toen wisten ze nog niet dat ze koninklijk zouden worden in de jaren 80. Het Concertgebouworkest en wel onder leiding van de langjarige dirigent daar, Willem Mengelberg. In dat jaar was de Mendelssohn-aanpak al lang traditie in Nederland en al sterk gegrondvest door Willem Mengelberg. Hij had de Matthäuspassie opgeblazen tot een postromantisch werk in een Wagneriaanse schaal. Het werd een monumentaal stuk in zijn handen met de contouren van een kathedraal, zoals hij zelf graag zei. Het koor bestond maar liefst uit 500 leden. En het gekke is eigenlijk dat ook dit mooi is. De muziek is zo ijzersterk dat hij dat aan kan. Zelfs met dat overdreven, gezwollen Wagner-pathos. En zelfs met dat immense koor blijft het geraffineerd en ja, doorzichtig. Eerlijk is eerlijk, dat is de verdienste van de grote Willem Mengelberg. En hij had ook nog een volbloed Nederlandse diva, dat was Jo Vincent. Als kind heb ik Jo Vincent wel eens gezien, op afstand, want ze woonde naast mijn middelbare school in Haarlem. En ik heb haar wel eens aan de deur zien staan, met de melkboer of zoiets. Nou ja, Jo Vincent dus. Ze schmiert flink in Wie wohl mein Herze in Tränen schwimmt. Maar oh, wat is het eigenlijk mooi.

Dat was het recitatief Wie wohl mein Herz in Tränen schwimmt en de aria Ich will dir mein Herz schenken. En dat werd gezongen door de sopraan Jo Vincent. Een opname dus uit 1939 met het Concertgebouworkest en Tonkens Koor onder leiding van Willem Mengelberg. Historische uitvoering op Palmzondag 1939. En daarom nu een joker ingezet. Dat is de uitvoering van John Budd met niet meer dan maar 10 zangers. Veel dichter bij de bron dus eigenlijk. Maar ook 2 keer zo snel. Er is geen grotere tegenstelling dan de hedendaagse uitvoering door die John Budd. In deze uitvoering is gekozen voor de grootst mogelijke transparantie en articulatie. Het moet woordelijk te verstaan zijn en u meenemen in zijn vaart. Barokmuziek moet educeren en moveren, leren en raken.

Dat was de solistische, kristalheldere, maar zeker niet koude uitvoering van John Budd en zijn Unadin Concert. Dit is trouwens niet eens de snelste geweest. De snelste, ja, die Govert-Jan Bach kent, is die van Ricardo Chailly. Die doet het in iets meer dan 5 minuten. Ja, vorige week lieten wij de klavierconcerten horen waarin Bach met zijn zoons soleerde. Nu tijd om aandacht te besteden aan de zonen van Bach. Dat gebeurt ook op vele verzoek. We zouden zo zeggen, mailt u uw commentaar of verzoeken of vragen, wat u ook maar wilt, naar bach@concertzender.nl. Dan komt het bij de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, zeker terecht. Ik zal nog een keer zeggen, bach@concertzender.nl. We hebben het dus over de kinderen van Bach. De oudste zoon was Wilhelm Friedemann. Die werd geboren in Weimar in 1710. Zijn vader was toen dus 25. Wilhelm Friedemann was een zeer begaafd kind. En om dat te ontwikkelen schreef pa Bach veel oefenstukjes, waar we nu nog graag naar luisteren. Onder meer het klavierbüchlein voor Wilhelm Friedemann Bach, waar u nu wat eenvoudige, maar leuke stukjes van hoort. Glenn Gould, die gaat het spelen. Die zingt soms mee. Zo leuk vindt hij ze. En de vraag is natuurlijk of wij dat ook zo leuk vinden.

Dat waren deelden uit Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach en worden ook nog van Wilhelm Friedemann Bach het Klaversymbolconcert in F groot door Richard Eager en de London Baroque. En dit was Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan.

0: Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Welkom bij de Concertzender. Iedere dag zijn we er, iedere werkdag, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De vijfde aflevering, Matthäus Passie. In de derde scène vat Judas het plan op om Jezus voor geld te verraden. Picander pakt in zijn poëzie het thema op hoe het zou voelen als je de moeder was van deze verrader. Ja, Hitler, Dutroux, Stalin, Jack the Ripper, Balthazar Gerards, etc. Ze hebben allemaal een moeder gehad. Hoe is het om zo'n kind aan de borst te hebben gehad? Je koesterde een moordenaar in spe. Vandaar geen bespiegeling in een mooi recitatief. Nee, meteen heel rauw deze aria met de woorden Blute nur du liebes Herz, om de smart van deze moeder weer te geven. Deze woorden worden verzengend de ruimte ingeslingerd. Hier is geen bel canto, mooi zingerij op zijn plaats, maar fel verdriet, bloedenoer, maar ook de machteloze woede. Daar leent zich de toonsoort B klein zich heel goed voor. Het is een da capo aria, zoals vrijwel steeds in de Matthäus Passie, ook weer ontleend aan de opera van die tijd. Da capo wil zeggen dat je weer teruggaat naar het begin, de kop, capo, als je de tekst gezongen hebt. Eerst de A-tekst, dan een tweede deel, B dus, waarin andere gevoelens voorkomen dan het begin. Hier dus de vreselijke constatering dat je een kind aan de borst hebt gehad, dat nu zijn pfleger, zijn heiland dus, dreigt te vermoorden. Bach moduleert dan de toonsoort, geeft andere facetten in de muziek weer, waarna de zang weer teruggaat naar het begin, naar A, maar dan mag de zanger versieren om het effect nog te versterken. In de opera was dat het moment waarmee de zanger kon epateren, het publiek met zijn techniek kon verbluffen. In de Matthäus Passie dient het om de intensiteit en zeggingskracht te versterken. U hoort solisten, het Rias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van René Jacobs.
1: Daar ging in de 12 en einer. Mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben?

U hoorde de aria Blute Nur, uitgevoerd onder leiding van René Jacobs, door solisten Alte Muziek Berlin en Rias Kammerkoor. In scène 4 gaat het vooral om de verontwaardigde en verdrietige reactie van de apostelen, de discipelen, over Jezus' beschuldiging dat de verrader onder hen is. Dan volgt een akkoord in mineur, hoorbaar in de luid, want de discipelen worden zeer betrübt. Dan klinkt 11 maal Herr bin's ich, maar na de 12e keer niet uit de mond van Judas, maar in het direct erop volgende koraal Ich bin es, ich sollte büßen. Bach doet hier weer een dramaturgische meesterzet. In hem schuilt in feite al een Francis Ford Coppola, ja, een Milos Forman, de man van de maker van Amadeus. Judas is stilletjes weggeglipt, zodat de 12e keer bin's ich niet Judas is, maar wij zelf. Zo zijn wij direct betrokken in het verhaal. We kunnen niet blijven wijzen met het vingertje naar slechterik Judas. Ook wij zijn in staat tot verraad.

En dat was de Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs. Opgenomen vorig jaar september hier in Utrecht, in Nederland dus. In de eerste opname van de drie die Nicolaus Arnoncourt maakte, zingt een Wiener zangerknabe bloedstollend de aria Bloedtenor. Dat is een opname uit 1970. En je wordt er nog steeds koud van en dat is ook de bedoeling van deze korte maar krachtige aria. En dan hebben we nog een saillant detail. Een paar weken na deze unieke, ongeëvenaarde opname kreeg deze jongen, die u zo dadelijk hoort, die Wiener zangerknaap, de baard in de keel. Hoe droevig. Maar goed, we kunnen hem nu luisteren. Het is een opname van Kurt Ekeloets, het Concentus Musicus Wien, het Regensburger Domkoor en de mannen van het King's College Cambridge Koor uit Engeland dus. Het geheel onder leiding van Nicolaus Arnoncourt.

De Matthäuspassie, nog steeds. Dit was onder leiding van Nicolaus Arnoncourt en zijn Concentus Musicus Wien. We gaan verder met aandacht voor Bachs tweede zoon, Karl Philipp Emanuel, geboren in 1714 in Weimar. Hij had een schitterende carrière en uiteindelijk stierf hij beroemder en rijker dan zijn vader. Hij had het via Berlijn tot een topbaan in Hamburg gebracht, toen de rijkste en voornaamste stad in Duitsland, dat Hamburg. En daar volgde hij de beroemde Telemann op, die ook nog zijn peetvader was. Ja, de muzici toen waren één grote familie. Van Karl Philipp Emanuel nu een klavierconcert, ook uit 1748 in D-klein, net als dat beroemde van zijn vader, waar deze uitzendingen steeds mee beginnen, als tune in het begin, maar al zo anders. Heftig, met reeds een Sturm und Drang-achtige sfeer. Ja, dat kwam er toen aan, de Sturm und Drang-periode. Dat was de vroege Haydn, de boeken van de jonge Goethe, de vroege Mozart ook. En de zonen van Bach waren de schakel tussen barok en de klassieke periode. Haydn, Mozart en Beethoven. En je hoort in dit concert de adem van Mozart al in de nek. Een uitvoering van het concerto voor klavier in D-klein van Karl Philipp Emanuel Bach door Gustav Leonhard en zijn consort.

Het concerto voor klavier in D-klein van Carl Philipp Emanuel Bach, uitgevoerd door de Gustav Leonhard Consort. Heerlijke muziek van de wat oudere, de rijpe Carl Philipp Emanuel tot slot uit 1773, toen hij dus al lang en breed in Hamburg zat. Ja, dat was de stad waar Felix Mendelssohn toen nog geboren zou worden. U hoort van Carl Philipp Emanuel Bach de Strijkerssymfonie WQ182, nummer 1 in G groot, door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

Het maakte Bach geloof ik niet veel uit of het nu door de luit of door het klavercimbel werd gespeeld. In ieder geval, dit was op luit Jacob Lindberg. De suite voor luit in E-klein met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, bourrée en gigue. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam, de presentator, is Joop van Zijl en de man die dit programma samenstelt is Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Een goedemiddag aan het begin van deze week met geen dag, geen werkdag in ieder geval, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller is Govert-Jan Bach. In dit programma wordt iedere werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. We denken aan het begin van deze week nog eens even terug aan de lijdensfeuilleton die Govert-Jan Bach maakte de afgelopen weken aan de hand van de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach. 2 dagen na de Matthäuspassie klonk op paasochtend in Leipzig bij Bach alweer het paasoratorium BWV 249. De trompetten die van as woensdag tot Pasen niet mochten klinken, die zijn er weer. Maar ze zoeken nog hun weg, zoals de vrouwen zoeken naar Jezus. Maar na een nog bedachtzaam adagio in het orkest, gehen sie los en klinken trompetten en koor. Eilet und laufet. Je hoort de snelle gang van de voeten om het lege graf gauw op te zoeken. Je hoort de sfeer die we kennen van het Weihnachtsoratorium. Ook de aanpak is die van het Weihnachtsoratorium. Daar gebruikte Bach immers feestelijke cantates voor de hogere adel voor. En hier doet hij dat ook. De cantate BWV 249a, de Schäferkantate, was in 1725 geschreven voor het Hof van Weissenfels. Op tekst van Picander, met wie Bach een jaar daarna aan zijn Matthäuspassie ging werken. Eerst bewerkte hij deze cantate tot een paaskantate, daarna, in 1738, pas tot dit paasoratorium. Let wel, een oratorium, maar zonder tekst direct uit het evangelie of koralen. De pastorale sfeer van de oorspronkelijke wereldlijke kantaten is te proeven in de prachtige tenoraria met blokfluiten. Sanfte zal mijn todeskoemer nur ein schlummer zijn. Het is geen pure overschrijverij, het is revisie. Je hoort de verfijnde sfeer van de latere Bach van de Hohe Messe hierin doorklinken.

U hebt geluisterd naar het Paasoratorium BWV 249 van Johann Sebastian Bach. De uitvoerenden, de Capella Amsterdam, het orkest van de 18e eeuw, Ilse Erens, Michael Chance, Marcus Schaefer en David Wilson Johnson als solisten, het geheel onder leiding van Frans Bruggen. Hetzelfde orkest, onder leiding van Frans Bruggen, nu met de organist Pieter-Jan Belder. Ze spelen een orgelconcert dat uit kantaten voorspelen is samengesteld.

U hoort Kees Wieringa en Polo de Haas in Canto Ostinato, het bekendste werk van Simeon ten Holt. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Namens de Concertzender nemen wij afscheid. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach.

0: Leiding van Stuart.
1: Goedemiddag.
0: Bedford.
1: Geen dag zonder Bach.
0: Dat besloot deze
1: bij de
0: aflevering
1: concertzender.
0: Van Britain
1: iedere werkdag van 1 tot 2.
0: Voor de concertzender samengesteld.
1: Ik ben Joop van Zijl. En
0: door
1: deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Het is ongebruikelijk, maar we beginnen met een vraag. Herkent u deze muziek?

Ja, het kanon van Pachelbel. Officieel kanon en gier. Pachelbel. Ja, ik had vroeger een collega die had een prachtig gedicht geschreven. Ik weet bij God niet meer waar het gedicht helemaal over ging. Maar er kwamen wel een paar leuke woorden in voor. Bijvoorbeeld, als Pachel belt, wees dan op uw boekste hoede. Nou, past in dit programma. Maar goed, we hoorden dus die kanon van Pachelbel niet geromantiseerd uitgevoerd, zwaar aangezet, maar helder en puntig gespeeld door de London Baroque, waar onze Richard Eager in meespeelt. Ja, Richard Eager, de vriendelijke Engelsman, die woont gewoon in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Voor barokmuziek moet je nu eenmaal in Amsterdam en omstreken zijn. Pachelbel was na Buxtehude een van de belangrijkste leraren van Bach. Niet direct, maar indirect. Toen de 9-jarige Johann Sebastian wees werd, kwam hij met zijn broertje Jacob bij zijn oudste broer Johann Christoph te wonen. En die was organist in het plaatsje Oudroef. Met een klein inkomen kreeg hij deze twee hongerige monden erbij. Deze Johann Christoph heeft Sebastian waarschijnlijk vertrouwd gemaakt met het vak van toetsenist. Het ambacht van orgel, klavecimbel en klavichord, een kleiner klavier, te bespelen. Vader Ambrosius was bij leven vooral stadpfeifer en meer vertrouwd met blaas- en strijkinstrumenten. In Eisenach was een oom, Johann Christoph, de organist, en bij hem is de kleine Sebastian al vertrouwd geraakt met het orgel. Maar bij zijn broer, Johann Christoph, ja, die heette ook zo, heeft hij het vak echt geleerd. En deze Johann Christoph was weer een leerling van Pachelbel. Wel, zo werkte die invloed. De leergierige Sebastian was veruit de beste op school en een paar klassen verder dan zijn leeftijdgenootjes. Multitalented, dus, zeggen we nu. Hij zoog alle muziek die langskwam in zich op. Een anekdote van eigen hand vertelt dat hij stukken van Pachelbel wou overschrijven, maar dat zijn broer dat om copyrightsgronden niet toestond. Hij sloot de muziek achter een tralietje op. En 's nachts bij maanlicht sloop Johann Sebastian naar het kastje en wist met zijn dunne vingertjes de muziekbladen eruit te wurmen en ze alsnog over te schrijven. Aan deze Pachelbel is een concert op april in het Paaskerkje in Baren gewijd. Als u daar meer inlichting over wilt hebben, zie dan prelude.nl. Prelude.nl. Alsmede de prachtige altkantate voor alt Widerstehe doch der Sünde.

Widerstehe doch der Sünde. U hoorde Alfred Deller en het Leonard Barok Ensemble. Ja, dit was een historische opname en wel uit 1954. Alfred Deller was al in de oorlog bezig met het zoeken naar de authentieke uitvoeringspraktijk. De Historically Informed Performance, de HIP dus. En zo vond hij ook dat de meeste altpartijen uit de barok in kerkelijke sfeer door jongens of mannen werden gezongen. Zeker ook in Engeland, waar hij de techniek van het falset zingen weer in ere herstelde. Dus het met de kopstem zingen. Alfred Deller zelf was een grote, forse man en niemand kon hem van verwijfdheid betichten, zoals mensen nog wel eens deden als een man een altstem zingt. Deze Alfred Deller heeft naar eigen zeggen enorme invloed gehad op Gustav Leonard. Hij was eigenlijk de eerste pionier. Er ontstond een vriendschap tussen Deller en de Leonards. Gustavs vrouw, Marie, bespeelde de viool. En Nicolaus Arnoncourt de cello. En later voegde Frans Brugge zich daar nog aan toe. Terug naar Pachelbel, zo heerlijk gespeeld door de alweer derde generatie barokmuzici. U hoort nog enkele trio-sonates uit diens Musikalische Ergötzung uit 1695, toen Sebastian dus 10 was en net bij zijn broer woonde. Musikalische Ergötzung betekent zoveel als muziekvreugde.

En hier waren de uitvoerende, de violiste Janine Jansen, altviolist Maxim Rizanov en de cello werd bespeeld door Torleif Tedeen. En hiermee eindigen we voor vandaag, en trouwens voor de hele week, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op werkdagen van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag, prettige weekende. En tot de volgende week. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

We beginnen weer aan een nieuwe werkweek onder het motto Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator, Joop van Zijl, en deze programma's worden gemaakt, samengesteld door Govert Jan Bach. En als we dan nu verder gaan met de cantates van Johann Sebastian, dan valt op hoe verschillend iedere cantate van de andere is. Telemann en anderen schreven wel 1000 cantates, maar die lijken allemaal veel meer op elkaar. Het lijkt wel of Johann Sebastian Bach voor iedere zondag zijn best deed om iets unieks te maken. En misschien kon hij ook wel niet anders. We weten alleen dat na 5 jaar zo'n 60 geniale cantates per jaar geschreven te hebben, plus nog 2 prachtige passionen immers, de Johannespassie en de Matthäuspassie, het een beetje op was bij hem. Zakelijk gezien was dat oké. Hij had een kleine 5-jaargangen cantates bij de hand. Hij had er genoeg voor de komende decennia, want niemand kon zich een cantate zo lang herinneren zonder een exemplaar op geluidsdrager te hebben, bijvoorbeeld, of op schrift, in noten. Ze werden immers niet gedrukt. Johann Sebastian kreeg er weinig waardering voor, dat is duidelijk. Hij richtte zich op andere dingen. Het schrijven van concerten voor het zondagmiddagstrijkje in Café Zimmerman, het Collegium Musicum. Hij schreef een 2e uitgave van het Wohltemperiertes Klavier en meer oefenstukken voor zijn zoons. En het begin van de Hohe Messe is 1733, het Weihnachtsoratorium in 1734. Dus als carrièreopbouw is het zonneklaar. Na een goede 250 cantates was het mooi geweest. En daarom iedere Geen dag zonder Bach, dit programma dus, iedere dag aandacht voor een cantate. Wederom, want we hebben de Matthäuspassie tijd

achter de rug. Terug naar de kantates. En zo bijzonder zijn die kantates. Je mist het grote doorlopende drama van een Johannes- of Matthäus-passie, maar het zijn steeds juweeltjes. Neem nu nummer 20. O Ewigkeit, du Donnerwort. Aan het begin van zijn tweede jaargang, cantates in Leipzig. De tweede helft van het kerkelijk jaar begon dan in Leipzig op de eerste zondag na Trinitatis, drievuldigheid, drie-eenheid. Dus de tweede zondag na Pinksteren. En het lijkt wel of Johann Sebastian een statement wil maken. Kijk hier, komt een jaargang nieuwe cantates aan en jullie zullen je nog verbazen. Hij kiest nu zelfs voor een revolutionaire aanpak. Hij zal deze jaargang steeds uitgaan van een koraal, van een kerklied, zoals bekend uit de kerkboeken van Leipzig. In de stijl van de Franse ouverturen, met trompetten en pauken, horen we in de Cantus Firmus het kerklied O Ewigkeit, O Donnerwort. We horen de donder van de Donnerode van Telemann en van het Donner und Blitzkoor uit zijn eigen Matthäus-passie, van nog geen drie jaar later.

En dit was het eerste deel van de kantate 20. Ik noem u straks naar het volgende gedeelte. Dan vertel ik wel even wie de uitvoerenden waren. Het eerste deel van de kantate 20 was dat dus. En dan volgde in Leipzig de preek van minstens een uur. Nou ja, en mocht men wat ingedommeld zijn tijdens de preek, die dus minstens een uur duurde, dan werd je wel wakker geschud door de nu volgende basaria met trompet. En die ons doet denken aan Handel, The Trumpet Shall Sound uit de Messiah. Het beeld van de laatste bazuin uit het requiem wordt opgeroepen, de Tuba Mirum, mens gedenkt te sterven. Het is een heftige kantate, met heftige thema's. Het gaat om eeuwigheid en gericht, angst voor de dood en daarna. Bach weet altijd deze ambivalente gevoelens zo weer te geven dat ze ons nog raken. Educare et moveren. Vermanen en raken. Dat was het doel van de barok. Mini-operaatjes noemt Sir John Eliot Gardiner dit soort cantates. Na vermanende woorden van de alt, een indringend velduet voor tenor en alt, waarin we wederom worden vermaand ons niet te spiegelen aan de rijke man die de arme Lazarus verstoten. Let op de gejaagde ritmiek die een sterk appel op ons lijkt te doen. Gardiner vindt dat dit duet vooruitloopt op de dramatiek die we vinden bij Giuseppe Verdi. Het krachtige slotkoor in het vertrouwenwekkende F-groot verjaagt de schimmen van de angst uit het spooky duet.

Bachswerkenverzeichnis 20, O Ewigkeit, du Donnerwort, werd uitgevoerd door Paul Agnew, tenor, Wilke Brummelstroete, alt, Dietrich Henschel, bas, verder het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. In de sfeer van het begin van kantate 20 van Sonnet, nu hier een ouverture in puur Franse stijl, nummer 4, BWV 1069 in D groot. Natuurlijk in D groot, de stemming van de trompetten, die de koninklijke allure vertegenwoordigen. Dit was het soort muziek waarmee de zonnekoning, Louis XIV, Lodewijk XIV, zijn theater binnenschreed en waarvoor de hofcomponist, Lully, zijn Franse ouverture schreef. Een voorbeeld voor Johann Sebastian. Al als een jongen van 14 had hij de grandeur van de Franse adel bewonderd als een Frans georiënteerd orkest uit Celles speelt, mogelijk in Lüneburg, waar hij toen op de koorschool zat. Het zal grote indruk op hem gemaakt hebben. Johann Sebastian is ook een spons die al die verschillende stijlen in zich opnam en een heerlijke muziek voortbrengt als je hem uitknijpt. Het is muziek op een grote schaal, overdonderend in zijn vorstelijkheid. En we zijn ook nu in Nederland op weg naar een kroning, nietwaar? En daarom componeert hij ook voor een groot orkest, Bach. De drie trompetten en pauken worden geflankeerd door drie hobo's en een fagot. In de Leipziger sfeer, groots van aanpak. Mogelijk dateren ze al van Weimar. En zijn ze in Keuten verder ontwikkeld, maar in ieder geval in Leipzig, als wereldlijke muziek uitgevoerd. Na de ouverture allerlei Franse dansvormen, zoals toen gebruikelijk.

En dit was als laatste werk in dit uur van 1 tot 2, geen dag zonder Bach, de orkestsuite nummer 4 in D groot, BWV 1069, in een uitvoering van het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En de delen waren ouverture, bourrée 1 en 2, gavotte, minuet 1 en 2 en réjouissance. Wel, dit was het dus. Ik wens u verder een prettige dag en tot morgen.

0: En dat was als laatste werk de orkestsuite nummer 3, BWV 1068, met als delen Ouverture, R, Ravotte 1 en 2, Bourrée en Giege. Het geheel uitgevoerd door Café Zimmerman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.
1: ...2012.

Goedemiddag en weer welkom bij de Concertzender met het dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Een van Bach's meest aangrijpendste en geliefde cantates is nummer 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Het is een jeugdkantate uit de Weimar-periode, maar vele malen door hem zelf opnieuw uitgevoerd, zelfs voor een sollicitatie in Halle, dat was in 1713, en later mogelijk in Hamburg, waar de grote Matheson over schrijft. Genieën kennen hun eigen kwaliteit, ja, of het nu om Van Gogh of om Bach gaat. Dit is dus wel een pronkstuk van Johann Sebastian zelf en voor hemzelf. Wat laat hij zien? Een kleine opera over de emotioneelste thema's van het leven. Het woord ich klinkt vele malen, voor Matheson zelfs te vaak. Maar als je de ich in de Matthäuspassie telt, dan kom je een stuk hoger uit dan met het woordje God. De muziek van Bach gaat over ons, niet iets abstracts, daar aan gene zijde, maar over onze concrete gevoelens, hoe zwaar ze ook zijn. En daarin zit waarschijnlijk de aantrekkelijkheid van Bach's muziek. Eerst die zoekende hobo die je inleidt in een woud van verwachting en gevoel. Die korte symfonie aan het begin doet denken aan het beroemde Adagio van Albinoni. Dat trouwens helemaal niet van Albinoni is, maar in 1958 gecomponeerd is door de slimme priester Remo Giazzotto onder de naam van Albinoni. Hij heeft ongetwijfeld dit stuk voor ogen gehad. Hier is het echter puur Bach en geen fake. Behalve prachtige koorstukken is in de kantate weer de mystieke dialoog te horen tussen de ziel en Christus, de sopraan en de bas, die elkaar toezingen als in een liefdesduet, wat het in feite ook is. Bach heeft best geprobeerd om operacomponist te worden, met name door zijn sollicitatie voor Dresden in 1733. Maar collega Hasse had die baan al. Tja, als je die opera's nu hoort, dan zijn ze uiterst slaapverwekkend. Zelfs Pierre Audi, u weet wel van het muziektheater in Amsterdam, Pierre Audi die waagt zich er niet aan. Maar Bach ging er graag met zijn oudste zoon naartoe en waardeerde het werk van collega's altijd. Zijn wij blij dat we deze heerlijke cantates hebben? Opera in optima forma en dan zonder verkleedpartijen. En toch van die teksten die over het leven gaan. Zoals de tekst van Sebastian Franck, die de jonge Bach in Weimar vaak van mooie teksten voorzag.

Dat was de kantate BWV 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Uitgevoerd door Catherine Fugue, sopraan, Vernon Kirk, tenor, Jonathan Brown, bas, met het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Mocht u deze kantate ook zo mooi vinden, op 4 mei wordt hij, heel passend voor de dodenherdenking, uitgevoerd in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort, onder leiding van Bas Ramselaar met Stichting Rondom de Cantates. De aanvang is om 9 uur en de toegang is gratis. Dus in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort. En nu dan het zesde en laatste Brandenburgsconcert. In dit bijzondere concert overheersen de zijdeachtige klanken van de altviolen en de viola da gamba's. Maar het blijft in al zijn intimiteit toch levendig. Het is een concert en dan strijden de instrumenten speels met elkaar om de aandacht.

0: concertzender vindt u op de site concertzender.nl. Daar kunt u ook vinden hoe u donateur kunt worden. Verschillende webkanalen zijn daar te vinden. Dit is het einde van Chronieken van de Nederlandse Muziek. Graag tot de volgende aflevering.
1: Vrijdag, de laatste werkdag alweer met geen dag zonder Bach op de concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Na de preek op die 7e februari, dus de tweede proefkantate, nummer 23. Du ware Gott und Davids Zoon. Het gaat om een blinde bij de stadspoort die hoort dat Jezus eraan komt. De enige die hem zou kunnen redden uit zijn levenslange duisternis. Bij iedere genezing bevestigt Jezus de genezene altijd met de woorden: uw vertrouwen heeft u genezen. En geeft als het ware de eigen kracht van de persoon terug die enorm voor zijn genezing vocht. Het lijkt wel of Bach dat psychologische moment met zijn ons, nu zo bekende overmaat aan spiegelneuronen, in de muziek wil vangen. Want met wat een overgave en kracht roept de blinde niet om zijn genezing. Het is geen smeken meer, het is zeker weten. Jezus wordt ook erkend in zijn waarde. Hij is Davids zoon, wat anderen niet zien, dat ziet de blinde, ziende de onzienlijke. Bach gebruikt de vorm van de dialoog, waar hij in de Matthäuspassie ook zo vaak voor kiest. Hier versterken de stem van de sopraan en de alt elkaar, alsof de twee zeden in einer Brust, waar ieder mens in nood last van heeft, verenigd worden in het vaste geloof in genezing en verlossing. Na dit indringende hypnotiserende duet volgt een prachtig recitatief, mystiek van aard, altijd met lijfelijke woorden: Ich fasse mich und lasse dich nicht ohne deine Segen. Het gevecht van Jacob met de engel, ook de strijd van twee zielen in dezelfde persoon, resoneert hier. Want Jacob laat de engel niet gaan, tenzij hij hem zegent, een geliefd motief in de tijd van Bach. Deze kantate is de favoriete kantate van de man die deze Bach-programma samenstelt en wiens naam Bach geen onbekende is, Govert Jan Bach. Hij vindt dit zijn meest favoriete kantate. Prachtig uitgevoerd hier door Gustav Leonhard en zijn mensen, Q. Ebbingen op de doordringende hobo, het instrument van de pijn, en Marie Leonhard, dat is de vrouw van Gustav Leonhard, op de viool. Een breekbaar, maar toch bewogen jongenssopraan, dat is Walter Gampert, met Paul Eswood als alto en de onderschatte tenor Marius van Altena, die de mystieke teksten zo puur zingt. Zou iemand in Leipzig bevroed hebben dat de zon over de stad opging toen ze hem de god der muziek benoemden?

U hoorde de kantate Du ware Gott und Davids Sohn voor de zondag Estomihi, Bachs werkend verzeichnis 23, uitgevoerd door de jonge sopraan Walter Kampert, de countertenor Paul Eswood en verder hoorde u de tenor Marius van Altena met het Gustav Leonard Consort. Het hof van Anhalt-Köthen was, zoals alle Europese hoven, gericht op Versailles. Dat was richtsnoer van alle hoffelijkheid en hoofsheid. Voor architectuur en muziek. En zo had men daar een spiegelzaal. Die was klein, maar mooi. En daar zal Johann Sebastian ongetwijfeld deze eerste orkestsuite die we gaan beluisteren uitgevoerd hebben. Een suite, dat betekent vervolg. Opvolging van danssoorten. Je kunt er net niet op dansen, of nou ja, misschien toch wel een beetje. Toen mogelijk wel. In ieder geval is het een menu van danssoorten achter elkaar. En de Fransen zijn nogal van het eten, dus er is een entree, de prelude of ouverture, zo nu en dan een amuse. De zware kost staat meer in het midden, zoals de sarabande of hier de forlane. En de toetjes, nou ja, die zijn weer wat lichter. De onstuimige bourrée of lichte passepied of badinerie, zoals in de tweede suite voor fluit. Hier komen ze dus, achtereenvolgens. Ouverture, courante, gavotte 1 en 2, forlane, menuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en passepied 1 en 2. Met als uitvoerende de Tafelmuziek Barokorchestra onder leiding van Gina Lamont.

En dit was een uitvoering door Jean Lemont en de Tafelmuziek Barok Orchestra met de orkestsuite nummer 1 BWV 1066. Ouverture, couranten, gavotte 1 en 2, Fourlan, minuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en de passepied 1 en 2. Dan zijn we nu toe aan de uitsmijter uit Anhalt-Köthen, nog net geschreven voor Bach naar Leipzig vertrok.

En dat was een uitvoering van het tweede Brandenburgsconcert, BWV 1047, van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman. En tot zover geen dag zonder Bach, een programma.

Toch heeft de hardcore atheïst als Maarten het Hart daar geen enkele moeite mee. Hij is juist een groot kantatenkenner en geniet enorm van de weergaloze muziek. Maar wij kunnen ons toch vaak moeilijk identificeren met waar het over gaat in zo'n kantate. Zoals we dat beter kunnen met het verhaal en de aria's van de Matthäuspassion. Maar neem nu dit beginkoor van deze kantate over de zondige staat van ons lijf en geest. Haast net zo complex als het beginkoor van de Matthäuspassie. In hetzelfde grimmige en melancholische E-mineur. En wat horen we daar? Ja, de geliefde koraalmelodie uit de Matthäuspassion, de oude melodie Herzlich tut mich verlangen, is erin verweven. Uit een donkere diepte rijst de melodie op, versterkt door drie pozaunen, bazuinen of trombones, vanouds het instrument van het requiem, de tuba mirum. Een cornet of zink versterkt de werking van het bazuinenkoor en ook weer drie blokfluiten. Die geven het benodigde helderheid en de benodigde warmte. Een ongekend groot orkest voor Bachs omstandigheden, maar met een haast Maleriaanse allure. Maar die Maler had voor zo'n effect dan wel 100 man meer nodig. Zwaar monumentaal. Het thema gaat over de 10 melaatsen. Volgens de tekst zijn wij evenzo melaats. Lichamelijk ziek, maar dan door de zonde. Toch zit er zoveel troost door de nabijheid van deze muziek. We worden niet afgeleid, niet verdoofd. Bach is geen verdover. Hij zoekt de pijn op ons bij de hand nemend en gaat er doorheen. Ja, die ganze welt ist ein Hospital, zingt de tenor. Is er zoveel veranderd met onze veelheid aan zorg die haast niet te betalen is? Maar Bach komt dan toch uit bij een vrolijke, virtueuze sopraanaria in het krachtige C-groot. De lucht klaart op. Zo kunnen we weer naar huis.

U hoorde de kantate Gesundes an meinem Leibe voor de 14e zondag na Trinitatis, Bachs werkenverzeichnis 25, met als uitvoerenden de sopraan Lisa Larsson, de tenor Gert Turk en verder hoorde u Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Amsterdam Baroque Choir. Het vervolg nu van de Goldberg-variaties, gespeeld door Ivo Jansen op de vleugel. Bach maakte ze onderdeel van zijn vierdelige Klavierübung, een must voor clavecinisten, toen en nu nog. Maar ook voor pianisten. Op piano klinkt het even prachtig, maar anders. De variatie 17 tot 30 plus het Quodlibet. Quodlibet, een leuk, vaak ondeugend wijsje met seksuele toespelingen, zoals Miet, miet, miet, mier ins Federbed. En dan weer die aria aan het eind. De aria was gewoon een leuk moppie dat aan de eettafel bij de Bachjes thuis werd gezongen. Toch maakt Bach daar weer iets bijzonders van het gewone, het triviale iets subliems maken. Ja, dat kon hij zo goed. Net als Mozart later trouwens, die kleine nachtmuziek bijvoorbeeld. In onze cultuur is het vaak andersom. Dan wordt van het bijzondere iets triviaals iets ordinairs gemaakt.

Dat waren de Goldberg-variaties 17 tot 30, BWV 988 en Quod Libet en Aria, uitgevoerd door de pianist Ivo Jansen. Ja, ik zei het gisteren ook al, de Goldberg-variaties zijn veelvuldig bewerkt, zoals we ook al een aantal malen hebben laten horen in deze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Maar nu hebben we toch iets bijzonders en dat is een bewerking van de Goldberg-variaties voor koor. Dat is toch weer iets tamelijk nieuws. Het Kamerkoor Padam gaat dat doen. En daar komt Johann Sebastian zelf ook nog eventjes bij kijken. En de rol van Johann Sebastian wordt daar vertolkt op een bijzondere wijze door Vincent Bijlo. En wanneer kunt u die koorbewerking van de Goldberg-variaties gaan beluisteren en bekijken? Wel, in Utrecht op de 10e mei, in Leiden op 11 mei, in Midden-Beemster op 12 mei, in Amersfoort op 24 mei en in Amsterdam op 26 mei. U kunt dat allemaal eens rustig bekijken bij padam.nu. Padam.nu. En dit was het voor vandaag. Geen Dag Zonder Bach, programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt en samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. We wensen u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De titel van de kantate Ach wie vluchtig, ach wie nichtig voor 19 november 1724. Die titel die geeft al aan hoe die moet klinken. Het gaat om de vluchtigheid van het bestaan dat als loszand door je handen kan glijden. Het hoofdthema, dat is de vergankelijkheid. Aanleiding is de opwekking uit de dood van het dochtertje van Jairus. Maar niet de opwekking.

Kinderen die Bach verwekte, moest hij er 10 begraven. Hij wist er dus van. Net als de mensen van zijn tijd. Die ongrijpbaarheid van het leven wordt uitgedrukt in snelheid, wervelingen, in de instrumenten en in de zang. Dat is Maarten het Hart allemaal gauw te snel in de huidige uitvoeringen, maar het past nu juist in de benadering van de retorica van toen. Samengevat is retorica, met een knipoog naar de reclame van een bekend witgoedbedrijf, high service, low pricing. Het eerste klinkt hoog, het andere laag. Dat is natuurlijk, dat is een wet in de retorica. Dus in deze kantate is de gejaagdheid voelbaar. Het ene beeld volgt het ander op. Een snelstromende bergbeek, het ineens oplossen van de nevel. Bach vindt dat heerlijk om te doen. Overal snelle nootjes en zelfs een onverwachte wending aan het eind naar een groteske dodendans in de vorm van een bourrée bij de aria voor de bas. Bach zet daar 3 hobo's in. Spooky, macaber soms. Het is het einde van het kerkelijk jaar. In die sfeer past het.

Aldus de kantate BWV 26, Ach wie vluchtig, ach wie nichtig, voor de 24e zondag na Trinitatis. 19 november 1724, schreef men toen. En de uitvoerder waren Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, altus, Makato Sakurada, tenor, en Peter Kooi, bas, met het Bach Collegium Japan, uiteraard weer onder leiding van Masaki Suzuki. Wel, en dan nu tijd in Geen Dag Zonder Bach voor een imponerend orgelwerk. Preludium en Fuga, BWV 552, in het heftige S groot. Veel orgelwerken van Bach zijn uiterst monumentaal en barok. Voor velen te veel van het goede, maar wat een architectuur, wat een vaart. Ton Koopman, voluit op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Ton Koopman speelde op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam, Preludium en Fuga in Eschroot BWV 552 van Johann Sebastian Bach. En we blijven bij de componist in dit programma Geen Dag Zonder Bach met de vierde cello-suite in G Groot BWV 1010, maar die wordt hier uitgevoerd op gamba door Paolo Gandolfo.

Paolo Gandolfo op gamba speelde de vierde cello-suite in G groot BWV 1010 van Bach. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een dagelijks programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker, de man die dit programma samenstelde, is Govert Jan Bach. Goedemiddag en hopelijk tot morgen. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de concertzender. Iedere dag, althans werkdag, van 1 tot 2 uur met dit programma. Ik ben de presentator, Joop van Zijl, en dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Een heerlijke kantate voor Hemelvaartsdag. Weer zo'n onderschatte kantate. Die werd dan vroeger vaak ongeïnspireerd uitgevoerd en de critici die konden er niets mee. De grote Vestdijk, een uitnemend muziekkenner, kende de cantates eigenlijk alleen van de piano. Wonderbaarlijk hoe goed hij dan in staat is ze op waarde te schatten en de 200 cantates van Bach als zijn magnum opus te beschouwen. Het is een prachtige uitvoering, zo dadelijk met Philip Herrewegen. De trompet in het beginkoor leidt ons al hemelwaarts, want ja, daar in die hemel, daar moeten we uiteindelijk zijn. En vergelijk het eens met al die prachtige zolderingen van menig barokkerk, die door zijn beschildering de hemel naar beneden haalt en ons naar de hemel toestuurt, hemelwaarts. Dan een heerlijke tenoraria, 1000 × 1000, een werveling van woorden en klanken. Bach kon, juist in dit soort cantates die niet over menselijke ellende gaan, een soort verrukking, een soort roes teweeg brengen die ons

Wat moet Bach een goede trompetist gehad hebben? Hij had ooit een zeer goede trompetist, maar ja, jammer helaas, die omkwam omdat hij te veel verderfelijk rook door de toortsen om hem heen die hij had ingeademd, de lucht. Misschien was die het wel, die trompetist. Wellicht was voor deze muzikus ook een woning daarboven bereid, want hij had het zeker verdiend.

Gott fährdet auf mit Jauchzen. Dat was de kantate BWV 43 van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Barbara Schlick, sopraan, Christophe Précardien, tenor, Catherine Patrias, alt en Peter Kooi, bas, met Philip Herwegen en zijn Collegium Vocale Gent. De tenoraria uit deze kantate die u net gehoord heeft, was dus met Christophe Précardien. Maar nu met de Engelse tenor Jan Bostridge, ook een fenomeen. Bostridge studeerde geschiedenis in Cambridge, maar kon het zingen niet laten. Een heerlijke, soepele stem die moeiteloos zich door deze geweldige tenoraria beweegt.

En dat was de tenor Ian Bostridge met Europa Galante, onder leiding van Fabio Bondi met Es wil der Höchste, ja, Tausendmal Tausend van Johann Sebastian Bach uit de kantaten. Voor Hemelvaartsdag 19 mei 1735 wendde Bach zich tot de oratoriumvorm. Hij had toen met kerst al het Weihnachtsoratorium gemaakt, voor Pasen een paaskantate, bewerkt tot paasoratorium, en nu deed hij hetzelfde voor deze belangrijke christelijke feestdag, Hemelvaartsdag. Voor ons is het een extra dag vrij vaak, maar toen was het een gewichtig moment in de route langs het leven van Jezus, die ieder jaar gemaakt werd volgens de lijnen van het kerkelijk jaar. De oratoriumvorm was bij Bach favoriet geworden na het schrijven van al die kantates. Hij hergebruikte voor het merendeel stukken uit die kantates, maar vond het fijn om in die oratoriumvorm de Bijbel te laten klinken in de recitatieven van de evangelist, zoals wij dat het beste kennen uit de passies. Dit format had blijkbaar iets aantrekkelijks voor hem in huis. Het was toch meer een verhaal, meer een geschiedenis, iets wat je toch een beetje miste bij de kantates, die vooral een theologische boodschap hadden. De verteller Bach, die een filmregisseur avant la lettre in zich had, kon hier meer zijn gang gaan. We krijgen eerst een heerlijk dansant beginkoor met de sfeer van het Weihnachtsoratorium en de latere Hohe Messe. Als eerste aria klinkt Ach bleibe doch mein liebstes Leben, een ontroerende aria waarin het afscheid van de geliefde in een heerlijk lamento uitmondt. Een waarlijk liedje van verlangen. Let op het bleibe doch. In deze aria wordt Jezus gesmeekt toch te blijven. Zoals wij dat kennen als onze liefste ons wil verlaten voor een ander of omdat het niet meer gaat. U zult dit stuk zeker herkennen, want het vormt de basis van het Agnus Dei, de slotaria uit de Hohe Messe, eigenlijk wel Bachs mooiste aria ooit. In de geconcentreerde aria, waarin we ook het erbarmendiedje horen oplichten, zelfde toonsoort, alt en strijkers, wordt een onaardse volmaaktheid gerealiseerd, waardoor we worden opgenomen in een overstijgend geheel. Transcendentie heet dat. Daar hoeft u niet voor te mediteren, gewoon luisteren.

Van Johann Sebastian Bach het oratorium Lobet Gott in seinen Reichen. Uitgevoerd door Barbara Schliek, Christophe Prégardien, Catherine Patrias, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent. Het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Ook deze laatste werkdag, laten we het zomaar zeggen, deze vrijdag, geen dag zonder Bach op de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En voor vandaag de vrijdag weer een prachtige kantate die, zoals zo vaak bij Bach, over de dood gaat. Wer weiß wie nahe mein Ende. Wie weet wanneer de dood toeslaat. Nou, dat was een thema in die tijd, maar ook een thema in zijn eigen leven, het leven van Johann Sebastian. Na de vreselijke 30-jarige oorlog, waarin in Duitsland honderdduizenden omkwamen, ontstond er een periode van vrede in de 18e eeuw. Een eeuw van welvaart en opbloei van de kunsten. Maar er was geen gezin waarin de verschrikkingen van de vorige eeuw niet nog naresoneerden. En daarbij kwam een grote sterfte onder de mensen, vooral onder kinderen en de vrouwen in het kraambed. Sebastian zelf was al op zijn 10e wees. En van zijn 20 kinderen moest hij er 10 begraven. Toen hij naar Leipzig vertrok, was er alleen nog maar een zus uit zijn familie in leven. Het Lutherdom had bovendien een dubbele relatie met de dood. Er was angst voor de dood en het oordeel. En er was ook verlangen om verlost te worden van het aardse tranendal en ontvangen te worden in de schoot van God. Typisch voor Bach is de onvoorspelbaarheid van de dood. Wanneer die toesloeg, dat wist je nooit. Toen hij in 1720 na een reis met zijn baas, dat was de prins van Anhalt, thuiskwam, bleek zijn vrouw, Maria Barbara, al een maand begraven te zijn. Hij wist het niet. Geen mobile, geen mobieltje of sms had hem geïnformeerd. Zo verraderlijk, zo tukisch, kan de dood toeslaan. En dat is allemaal in deze kantate aanwezig. Maar weer zo verrassend. Eerst een bekend koraal dat door de 4 solostemmen onderbroken wordt met een soort commentaar in recitatief stijl. Dan, in de al een maand begraven te zijn. Hij wist het niet. Geen mobile, geen mobieltje of sms had hem geïnformeerd. Zo verraderlijk, zo tukisch, kan de dood toeslaan. En dat is allemaal in deze kantate aanwezig. Maar weer zo verrassend. Eerst een bekend koraal dat door de 4 solostemmen onderbroken wordt met een soort commentaar in recitatief stijl. Dan, in de eerste aria voor alt, daarna ineens.

Franse koraal van Rozenmüller. Het valt op. Wat wou hij hiermee laten horen? Terug naar de oude zekerheden van de Renaissance? In die wilde baroktijd? Een tijd van veranderingen en vernieuwingen? Zoals hij in zijn hohe messen ook vaak teruggrijpt naar de oude componisten?

Weerwijs, weer na meer mijn ende, BWV 27. Met als uitvoerenden Johannette Zomer, sopraan, Annette Markert, alt, James Gilchrist, tenor en Klaus Mertens, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra, de Amsterdam Baroque Choir, het geheel onder leiding van Ton Koopman. Die nog even aan het woord blijft, althans aan zijn instrument, het klavercimbel. Want we horen nu weer zo'n verfijnde sonate voor viool en obligaat, dus uitgeschreven klavercimbel. Als een Hoofse zanger komt de viool met mezza voce, halve stem met een mooie boog in het verhaal dat de klavercimbel zal beginnen.

Dit was de derde sonate voor klavecimbel en viool, BWV 1016 in E groot. Uitgevoerd door violiste Catherine Manson en op klavecimbel Ton Koopman. En dan nu het slot van vandaag en van deze hele week trouwens. We gaan luisteren naar het concert van onze begintune, die u iedere dag kunt horen om 1 uur. Maar nu voor viool. Mogelijk komt het concert al uit de vroege Weimar-periode, toen Bach sterk beïnvloed werd door de Italiaanse vioolmuziek van onder meer Vivaldi. Hij hergebruikte gedurende zijn hele leven dit oerconcert voor onder andere klavecimbel in het toen beroemde café Zimmermann in Leipzig. Maar ook voor orgel gebruikte Bach dat als inleiding op cantates. De uitvoering is nog in de experimenteerfase van de oude muziekpraktijk. En soms wat vals.

En dit was het concert voor viool op basis van BWV 1052 en 1052a om precies te zijn en 146 en 188. U kende het begin als de begintune van ons programma Geen Dag Zonder Bach. En dit was een uitvoering, voor ik het vergeet, van de violist Stanley Ritchie met de Bach-ensemble onder leiding van Joshua Rifkin. Het einde van dit programma voor vandaag en van de hele week trouwens. Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de presentator. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag, daar zijn we weer aan het begin van een nieuwe week. Geen dag zonder Bach. Althans, geen werkdag. Iedere dag van 1 tot 2 uur maandag tot en met vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl, ik ben uw presentator. En deze programma's worden gemaakt door de samensteller Govert Jan Bach. We luisteren vandaag naar een kantate voor Tweede Pinksterdag. En wel nummer 68. Alzo had God die Welt geliebt. Dit is weer zo'n overdonderende kantate. De tekst was geleverd door Marianne von Ziegler, een tekstschrijver met wie Bach een aantal malen werkte. Hij had het niet voor het uitzoeken met die 60 kantates per jaar. Bijbelteksten en thema's lagen eigenlijk per zondag vast. Hij mocht dus blij zijn met redelijke teksten. En die leverde deze Marianne von Ziegler. Hij wijzigt wel veel in de teksten, blijkt uit vergelijkingen met gedrukte preekboekjes van haar. En dat doen veel grote componisten, Mahler, Schubert. En Wagner schreef zijn teksten maar zelf, en daar deed hij dan jaren over. En daar had Bach geen tijd voor. Verbluffend is het openingskoraal in die prachtige 12/8 cadans die ons meeneemt naar een onpeilbare diepte. Het deint vooruit en zuigt ons mee uit onze grauen stunde, de grijze, inhoudsloze uren van ons bestaan. 5 minuten beslaat dit openingskoor, haast de helft van de hele kantate. Het is nog niet afgelopen of een swingende dans opent een heerlijke sopraanaria. Een cello piccolo dartelt om de hoge stem heen. Het lijkt wel of we die muziek ergens van kennen. Ja, dat klopt. De swingende melodie komt al voor in de vroege wereldlijke jachtkantate. Bach kan het niet laten en de aria eindigt in een instrumentaal ritornel, dat gewoon een dubbelconcert voor viool en hobo is. Na een fijne, ook weer swingende basaria, nog een slotkoor dat weer verbazingwekkend is. Met instrumentatie van trombones, oftewel de pozaunen, de bazuinen, ja, de tuba mirum. En waarom dat nu weer? Bekijk in de tekst. Ja hoor. Wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet. Wie in God gelooft, zal niet onder het gericht vallen. En of u nu naar Bach, Mozart of Verdi luistert, we kunnen niet om het dies irae, de dag der wraken, heen. Bach maakt daar natuurlijk een fuga van

Ja, we moeten op onze tellen passen. Ik had het net over de kantaten voor de zondag Trinitatis. Maar dat is niet 174, maar BWV 176. Het is maar dat u het weet en niet verkeerd wordt voorgelicht. In ieder geval, de uitvoerende waren Roes Holten, sopraan, Daniel Taylor, alt, Pieter Harvey, bas, het Monteverdi Choir en het orkest. Dat waren de English Baroque Soloists, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Niet alleen in de passietijd, ook nu gonst het van de Bach-muziek in Nederland. Geen dag zonder Bach en ook geen stad zonder Bach. Wel, het Kamerkoor Padam uit Amsterdam timmert aan de weg en maakt een tournee door Nederland. Het koor zal nog Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam aandoen, achtereenvolgens op 24, 25 en 26 mei. Padam, dus uit Amsterdam. En met een zeer boeiend en uniek programma, namelijk een bewerking voor koor door Gustavo Trujillo van de Goldberg-variaties, dat oorspronkelijk voor klaverscimbel geschreven is. In onze aflevering 5 en aflevering 10 lieten we u al de bewerking voor strijktrio en de uitvoering op piano horen, maar dit gaat veel verder. Padam was hiermee al te horen in de Spiegelzaal, in het Amsterdamse Concertgebouw, op een zondagmorgen. En het effect was verbluffend. Ja, ze zingen niet padam, padam, zoals de swingelsingers vroeger, maar gebruiken titels van cantates om toch een passende verbale sfeer op te roepen. En Maria van Nieuwkerke dirigeert. Bekijkt u het allemaal eens even op de website, dan moet u kijken bij padam.nu. De Goldberg-variaties vormen een meesterwerk dat nooit verveelt. Ooit geschreven om de slaaploze nachten van een zekere graaf von Kaiserlingk te verlichten. Slapen lukte hem toch niet. En gespeeld door het 14-jarige wonderkind Goldberg. En dat was een leerling van Bach die in een kamertje naast de graaf sliep, vlakbij, om voor hem zacht en lustig te spelen als his lordship dat wenste. Bach koos voor de aanpak van 30 variaties op een aria. En die gevarieerdheid leek hem letterlijk het beste om aan het verzoek voor de slapeloze nachten te voldoen. De graaf waardeerde ze zeer en hij noemde ze mijn variaties en betaalde Bach daar vorstelijk voor. En zo kon hij Goldberg vragen, goeie Goldberg, speel je weer een van mijn variaties voor me. We gaan nu weer eens luisteren naar de oerversie, gewoon die voor klaversymbool, zoals de graaf dat toen ook hoorde. Het klaversymbool is een kopie naar Rukers. U hoort de voortreffelijke klaversinist Pieter Jan Belder en morgen de rest.

U hoorde een aantal Goldberg-variaties uit de eerste helft. De muziek van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Pieter Jan Belder. Dat was voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is mijn naam en het programma werd gemaakt door de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u verder een prettige middag.

De concertzender presenteert weer het dagelijks, het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. De kantate 194, Höchst erwünschtes Freudenfest, is ook een kantate voor Zondag Trinitatis. Tevens door Bach gebruikt voor een orgelinwijding, mogelijk op basis van een veel oudere kantate of zelfs een orkestsuite in Franse stijl. Het stuk wordt angezweifeld, zoals de geleerden in Leipzig veelvuldig doen. Veel blijft ongewis, behalve de muziek, die klinkt heerlijk. Simon Vestdijk, een van onze grootste schrijvers, die eigenlijk een Nobelprijs had verdiend, was ook een getalenteerd amateurmuzikus. Maarten het Hart deelt dat talent met hem. Hij speelde uitstekend piano, Simon Vestdijk, en worstelde zich door alle Bach-kantates, maar ook door alle Mahler-symfonieën trouwens, vanuit louter pianobewerkingen. Hij kon maar een enkele kantate live horen, net als er tijdens zijn leven maar een enkele, weinig Mahler-symfonie live te horen was. Grote eerbied moeten we dus voor deze man hebben om deze werken in te schatten zonder uitvoeringen of geluidsdragers, cd's of platen. Die waren er toen niet. Een man, Simon Vestdijk, die ook nog arts was. Wat een inzicht en wat een intuïtie voor grote muziek. Toen, dat was eind jaren 50, volledig tegen de smaak van de tijdgeest in. Hij gaf de koren en aria's van de Bach-kantates cijfers en roemde deze kantaten, met name de sopraanaria, Hilf Gott, dass es uns gelingt, eigenlijk een zwierige gavotte, en het recitatief en duet voor bas en sopraan, Kan wohl ein Mensch zu Himmel steigen, o wie wohl ist es uns geschehen, dat eigenlijk een menuet is. Dat danskarakter begint al met het beginkoor dat in Franse ouverturestijl gesteld is. Wat mooi dat deze muziek nu zo vaak te horen is. Wordt onder meer uitgevoerd op zondagavond 26 mei 19:30 in de Westerkerk in Amsterdam. In een zogenaamde kantatendienst. En dan zingt het beroemde Westerkerkkoor. En dat zijn zeer goede amateurs. Nou ja, amateurs. Onder de bassen bevindt zich de internationaal vermaarde Nederlandse bas Max van Egmond. Dezelfde kantate, 194, wordt samen met nummer 176, die we dinsdag draaiden, uitgevoerd op zaterdagmiddag 8 juni in de Doopsgezinde Kerk, Frankenstraat, te Haarlem. In deze kerk, befaamd om zijn akoestiek en zijn stilte als schuilkerk, werd ooit de Matthäuspassie onder leiding van Gustav Leonhard opgenomen. Aan het eind van de zaterdagmiddag voert het befaamde Haarlems Bach-ensemble deze twee kantates uit in een concertuitvoering onder het mom van Bach in de Binnenstad.

Kantate BWV 194, Höchst erwünschtes Freudenfest was dat, in een uitvoering van de sopraan Sibylla Rubens, de altus Bernard Landauer, de teneur Christophe Brigardien en de bas Klaus Mertens, met de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir onder leiding van Ton Koopman. Gisteren zijn we begonnen met de Goldberg-variaties op klaversymbool, zoals het oorspronkelijk hoorde eigenlijk. We horen nu het vervolg naar het slot toe, uitgevoerd door Pieter Jan Belder.

En zo kwamen we aan het slot van de Goldberg Variaties, uitgevoerd door Pieter-Jan Belder. En ook aan het slot van deze uitzending, Geen dag zonder Bach. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur presenteert de concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld door Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. De kantate 29, om te beginnen. Wir danken dir, Gott, wir danken dir, voor de raadswechsel op 27 augustus 1731. Hergebruikt in 1739 en 1749. Het gaat om de inzegening van een nieuwe raad in Leipzig. Bach pakt hier flink uit, want hij heeft hooggeleerd publiek, muziekkenners en bijbelkenners, academici. Raad, universiteit en kerk liepen nogal in elkaar over toetertijd. We hebben met een rijpe Bach te doen. Hij schrijft al haast geen kantates meer. Hij of een van zijn zoons spelen vaak klaversymbel in Caféhaus Zimmermann. Maar ook in de kerk, als inleiding op een kantate, maar dan op orgel. Hij haalt een leuke truc uit. Hij hergebruikt eigen werk. Niet omdat hij op was, in de zogenaamde quasi-roerstand verkeerde en weinig inspiratie meer zou hebben, maar omdat hij de kwaliteit van zijn eigen werk zo goed inschatte. Hij gebruikt het preludium, inleiding, het voorspel, van de derde partita voor vioolsolo voor de opening van deze kantate. Hij schrijft het niet zomaar over. Nee, hij componeert er een hele orkestpartij bij. Het was sneller geweest een heel nieuw stuk te componeren, maar het ging hem niet om de tijdswinst, maar om kwaliteitsverbetering. Hij blijft tot zijn dood zijn werk verbeteren en bijschaven. Luister naar het resultaat. Een heerlijk orgelconcert. En hierna zullen we ook die derde partita voor vioolsolo laten horen. Maar eerst dan de hele kantate. U hoort de uitvoering van de familie Suzuki. Vader Masako, die is een oud-leerling van Ton Koopman, en hij spreekt trouwens vloeiend Nederlands. Vader Masako, die dirigeert. Dan heeft hij een broer, Hidemi, ook opgeleid in Nederland. Die horen we op de cello. En zijn zoon, Masato, 31 jaar, die speelt voortreffelijk de virtuose orgelpartij. En die Masato die is nog in Nederland blijven hangen en is kerkorganist in Voorburg. En de vrouw van Masaki zingt vaak solo, maar niet in deze kantate. Ze heeft tevens een voorliefde voor de romantiek en is daardoor een beetje een buitenbeentje in die familie Suzuki. Maar wat een begaafdheid bij deze Japanse Bach-achtige familie. Met die relaties in Nederland. En nog leuker is dat u ze kunt zien, want deze kantate 29 is geheel te zien op YouTube. Met voornoemde uitvoerders dus, die familie. Maarten het Hart noemt BWV 29 een eigenaardige, verbluffende compositie. En als u de vreugde van de uitvoerders van nu, als u die ziet op dat YouTube, neemt onze participatie en onze bewondering alleen nog maar toe.